0: le gamin Kroetentemst. Hij zegt... Ach, goed, het goed, hij let het gamin. Kjaf, kjaf, kjaf, liwano. Zit een kaan, zit ik het hem. Zit ik u lucht, kijk, zit grote man. Als hij kwijt het zit, als hij het zit. Wij liedelste man. Wij, ja, liwat die moed. Zit goed, zit er goed, tam, tam, nest. Ja, liwat die moed. Smaa goed te kiezen. Ik heb het heel goed snel. Als die zoon goed is. Dat gezien het is. Ik ga goed te kiezen. Die snel zou goed te kiezen. Oh, dat is. Dat gezien het is. Ik ga goed te kiezen. Zit zo tamelijk. Als je komt het. Moes, goed, ik goed, ik thuis ben. Er is nog iets. Nu kan ik de zoon thuis. Goed, het is een zwaar lood. Moes, zo was nog iets. Ach, kwijt, ik ga goed, ik hem stijgen laat, hoor. Die mensen gaat dicht tussen. Ach, kwijt, ik sta precies daar naast de gast. Ik ga goed, ik hem komen toe, hoor. Als je moet, nou zou goed, ik hem sluit. Ach, dit, ik precies, ik ga goed, ik hem sluit. Wauw, ze is een klut, dus ze moet dan naar Oost. Als die koel om hem staat. Oh, dat is een kerk, die zoon staat als het. Dat is de zoon goed, die schoemt. Schoemt goed, de zoon goed.
1: Wij.
2: En dat is zijn op de Nieuwgalk video.
1: Als hij staat, dat is de SS Nieuwgalk.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: How can I say, are you cold?
3: Skelchnua.
4: Skelchnua?
3: Oh, yeah, it's good exercise.
4: This is March 3, 2014. Ashish alasush alasush ilis dais. Section 3.2.5.1.1 is trust.
3: Trust.
4: So how can I say I trust my friends?
3: I trust my friends.
4: Yeah.
3: I trust my friends. I don't know what the word trust in our language.
4: No way.
3: Eh? No.
4: Or I believe in them. Or I really believe in them.
3: I believe in them.
4: Trust. Oh, okay. How could I? Well, okay. Maybe you. Did you ever hear somebody say, oh, you have to trust in God?
3: You have to trust in God. Yeah.
4: Yeah, would there be a way to say that?
3: Yeah. Do you trust in God? Yes.
4: How could I say that in Nieuwgalk? You're losing your blanket.
3: I didn't even know. This one needs washing. I blanket. Could feel a dirt. Feels like it.